Android en iOS. Of scan QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Oi, zei dat hoor. Zou dat allemaal echt zijn? Als ik nou zo weet, zingen, wil de geloven

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivay en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivay is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket, de Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag regen en wind.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte dienst na verkoop.
1: Alles voor het land, van klein tot groot. Wie zoekt, die kent de Rauw Albien niet. En wie ze kent, die zoekt niet.
0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova. Hallo weekend!

0: Het zonnetje schijnt op dit moment, dus ik vond het een goed idee om dan toch eens een heerlijke zomerse plaat te draaien hier op de radio. Dat was uiteraard The Real Thing and You to Me Are Everything. Zo, goedemorgen allemaal. 9:06 hier bij Radio Nova. We zijn er weer. Het weekend is weer gestart. Dat wil zeggen dat we weer de komende 3 uren tijd hebben voor Hallo Weekend. We gaan jullie favoriete muziek weer draaien hier op de radio. Je moet even hier iets doen. Ja, zo. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud. Goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, daar zijn we weer, hè. Het is weekend. We gaan onze luisteraars weer verwennen met de allerleukste muziek. We bekijken ook heel even de kranten van deze morgen, of dat er nog wat interessante zaken in staan om te vermelden. Het weerbericht gaan we straks nog even bekijken. Ik heb alleen 1 ding al wel begrepen. Het gaat regenen deze namiddag, maar het zonnetje schijnt op dit moment nog, Gerda.
1: Ja, wij moeten afwachten. Hè. Dat is nogal vaak een keer dat er gezegd wordt dat het gaat regenen. Maar...
0: Ja, gisteren hebben we al een flink portie gehad. Hè?
1: Gisteren hebben we genoeg gehad voor vandaag mee. Dus,
0: We moeten afwachten. We gaan straks het weerbericht erbij halen. En we geven het in de loop van deze uitzending mee. Gerda, we gaan onze luisteraars verwennen met favoriete muziek. Vertel maar even heel vlug hoe dat het allemaal kan.
1: Ja, wij gaan ze favoriete muziek geven. Maar die favoriete muziek is best dat die van hen komt. Dus zij mogen ons een bericht sturen.
0: Ja.
1: Ofwel via onze Facebookpagina. Ofwel via www.radionova.be. Dat kan ook via de Radio Nova app. En dat kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Voilà, 0469-1883-60. Willen jullie dat live op de radio doen? Dat mag. Willen jullie het gewoon even doorgeven aan Gerda? Zij noteert alles netjes. En we draaien de komende 3 uren jullie favoriete muziek hier op de radio. Jawel, en aangezien dat het een zonnige dag is, gaan we zonnige muziek draaien op de radio. Haha. Hele fijne plaats van enkele jaren geleden. Dit is Koen Krukken. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Nova.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

succesvol in de jaren 60, 70, 80. Jawel, deze Four Tops zijn dat wel met We Child, I'll Be There. Enkele koppen uit de krant die schrijven dan toch ook jawel. En het is vreselijk wat daar allemaal gebeurd is in Nepal. Maar er is nog altijd geen enkel spoor van de drie vermiste Belgen die daar dus ook in dat gebied zaten. Ja, allemaal niet zo'n fijn nieuws. We kijken straks nog even verder in de kranten. Er staat heel veel in, ook over Donald Trump, want hij heeft weer wat binnengehaald.

0: Ja, het is natuurlijk een liedje van André van Duin. Maar ik kwam deze vanmorgen tegen. Jovani, want het is zomer. Ja, en dat is het nog altijd. Ook al moeten we af en toe zo wat regen verwerken. Vond het wel eens een fijn liedje om te draaien. Gerda, hebben wij al bezoek laten?
1: Nee, tot nu toe. Ik denk dat iedereen nog slaapt.
0: Iedereen slaapt nog een beetje. Zij, ben jij jouw slaap uit jouw ogen aan het wrijven? Weet dat we de komende 3 uren hier bij Radio Nova jouw muziek draaien. Dus heb jij iemand die je in de bloemetjes wil zetten? Ken je iemand die jarig is? Heb jij gewoon een leuke plaat voor iemand in gedachten? Laat het ons weten. 0469-1883-60. Jullie kunnen een bericht sturen via onze website rechts onderaan. Het kan via de Radio Nova app. En ook Gerda heeft een post geplaatst op onze Facebookpagina. Daar kunnen jullie natuurlijk ook jullie favoriete muziek achterlaten. Gerda, hoe zit het? Heb jij dat gelezen van Ruben van Gucht? Van zijn eerste programma op de VTM, zijn Happy Hour?
1: Ja, ik zag dat Annelies Korif, zo genoemd ze daar, eigenlijk toch wel tamelijk gegeneerd was.
0: Ik moet heel eerlijk, hè. Ik heb een heel klein stukje gekeken en ik ben hier zo de reacties aan het lezen op het programma. Er zijn mensen die dat allemaal heel leuk vonden. Er zijn mensen die schrijven Ruben hier, Ruben daar. Ja, inderdaad, het klopt allemaal wel. Er zijn mensen die het ook helemaal niks vonden. Dus de meningen rond dat programma, die zijn een klein beetje verdeeld. Ik heb het voor jou opgenomen. Je kan het nog een keertje bekijken als je daar zin in hebt. We gaan lekker rustig wakker worden met deze Wine Highland. Oh, yeah.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
4: Goedemorgen.

0: Gerda, dit komt uit de discotijden, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Daar hebben we nog op gedanst.
1: Ja, in die tijd danste ik op alles.
0: Jij danste op alles, ja. Inderdaad. Dat was Rick James, dat was inderdaad zijn welgekende superfreaks. Gerda, ik zie je toch nog in de kranten staan van vanmorgen. Redelijk belangrijk. De Ronde van Spanje, de Vuelta, is bezig. Gisteren heeft Wout van Aert zo goed gereden dat hij als derde over de streep ging. En hij pakt meteen ook het puntenklassement. Dus hij rijdt vanaf vandaag in het groen.
1: Ja, hij heeft dat gisteren gezegd dat hij daar heel blij mee was. En dat hij gaat proberen van die groene trui te verdedigen. Maar dat het nog een heel zware week gaat worden.
0: Ja,
1: hè?
0: Twee weken.
1: Of twee weken.
0: Nog twee weken Vuelta. Dus we zijn benieuwd wat hij allemaal gaat doen. Gerda, onze eerste verzoekplaat is binnengekomen. Dus vertel maar eens.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft: Goedemorgen Ruud en Gerda. Blij dat het weer Hallo Weekend is. En dat de luisteraars opnieuw plaatjes kunnen aanvragen. Graag had ik het nummer aangevraagd van Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Ja, we zitten volop in de discosfeer en hoor, hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Het is vandaag 29 augustus. Mochten jullie net jullie radio aanzetten, hartelijk welkom. Dit is Hallo Weekend tot en met 12 uur. En in die drie uren, nu ondertussen nog 2,5, hebben wij heel veel ruimte en tijd om jullie verzoekplaten te draaien hier op de radio. Gerda, volgende verzoekplaat, en het is er eentje die ik niet kende.
1: Ja, dat is een plaatje die Ilseken aanvraagt. Zij zegt, goedemorgen Ruud en Gerda. Zouden jullie een plaatje willen draaien voor onze zoon Josip, die vandaag 32 wordt? Graag het plaatje van Sam Goris, Josip Weber.
0: Inderdaad, en ik ben dat moeten gaan zoeken, want ik had dat niet.
1: Maar ik ken dat wel.
0: Maar als ik het volgens mij ga draaien, zal dat ook wel ergens een belletje doen rinkelen. Maar bij mij, nee, op dit moment zegt het eigenlijk niks. Dus we gaan het heel vlug instarten.
2: En de ploegen staan klaar voor de aftrap. De Belgen trappen af met Josip Weber naast Luc Nielis. De camera's weer op Weber gericht, want zo wil hij dan voor onze Belgische ploeg van deze man. Hij moet scoren, ook vandaag. De

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
2: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda. Pretend.

0: Dat is er eentje om mee op te staan, denk ik dan. Dat was Alvin Stardust. Dat was zijn welgekende Pretend hier bij Radio Nova in Hallo Weekend. Gerda, jij hebt nog een heel leuk verzoeknummer dat we moeten draaien.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg hier nog een berichtje binnen van Molly. Molly Meinaerts is dat dan, veronderstel ik.
0: Ja.
1: En zij schrijft: goedemorgen Ruud en Gerda. Graag het plaatje Monia. En dat voor jullie, voor Stef en vrouwtje, voor Stonzi, voor Ronnie en Ilseke en alle luisteraars van het Nova-team.

0: Ja, dus volgens mij zijn allernieuwste platen. Hè. Waar zijn al die mooie jaren? Dat was inderdaad een man, ja, we mogen wel zeggen, uit de streek, denk ik dan. Hè. Deze Danny de Rover. Gerda, jij hebt een radio-dj aan de lijn gehaald.
1: Een ex-radio-dj dan. Ik had Ronnie van Zwalm aan de lijn.
0: Ja.
1: En Ronnie die vraagt een plaat aan voor u en voor mij.
0: Dank
1: en
0: u.
1: Voor Molly en voor Stonzi. Voor alle DJ's. En hij zegt dat ze zo moeten verder doen, want dan we goed bezig zijn.
0: Oké, dank u wel.
1: En Ronnie heeft mij ook gezegd dat hij heel veel reclame voor ons maakt. Wat wij natuurlijk heel hard appreciëren.
0: Dat is nog beter.
1: Ja. En hij vraagt een plaat aan van Eddie Smets met Nikita.
0: Ja, en toch even meegeven. Ronnie zou ook medewerker zijn geweest bij Radio
1: Maeva.
0: Radio, de grote Radio Maeva, ja, van heel lang geleden. Wel, Ronnie, heel fijn dat jij luistert naar onze radio. Maak maar lekker veel reclame. Vinden wij heel plezant. En we gaan uiteraard jouw favoriete plaat hier draaien op de radio. En natuurlijk voor alle mensen die jij zo net vernoemd hebt hier. Dankjewel, Ronnie. Dit is Nikita. Dit is Eddie.

0: Ja, natuurlijk origineel van Elton John, deze Nikita. Maar Ronnie hoorde heel graag deze versie van Eddie Smets. Een prachtplaat om te draaien op de radio. Gerda, wil je even meeluisteren? Daar gaan we.
1: Koffie, koffie, lekker bakken.
2: Ja, hey. De beat.
0: Het is bijna 10 uur, Gerda, dus we gaan zo dadelijk aan een kopje koffie. Maar we kunnen eerst nog heel even 1 plaat draaien op de radio voor 10 uur.
2: Ja, en ik kreeg een berichtje binnen van Isabel Steenbeke. En zij schrijft, ik wil graag een plaat aanvragen op voorbereiding van de finale van Zomerhit deze avond. En ze zegt, met nooduitgang heeft Meteor voor mij de plaat van de zomer te pakken. Zomerhit of niet, deze plaat moet gewoon keihard door de boksen. Draaien jullie hem voor de winst? Natuurlijk.
0: Natuurlijk dat we hem draaien. Nog voor het nieuws van 10 uur hier op de zaterdagmorgen. Goedemorgen allemaal.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, tof liedje, hè? Om dit tweede gedeelte van Hallo Weekend te starten hier op de zaterdagmorgen. We zijn ondertussen alweer 6 minuten na de klok van 10 uur. Dus we zijn weer vertrokken voor een nieuw uur lang Hallo Weekend. In dat tweede gedeelte gaan we uiteraard weer trachten jullie favoriete platen te draaien. We hebben er alweer eentje klaarstaan voor zometeen. Maar Gerda, er kunnen er nog een hele berg bij. Dus vertel maar eens eventjes hoe dat de mensen jou aan de lijn kunnen krijgen.
1: Ja, aan de lijn kunnen ze mij krijgen via de telefoon natuurlijk. Ja. Hè? Dat is 0469-1883-60. Maar ze kunnen natuurlijk ook een berichtje sturen. Dat kan via onze Facebookpagina. Daar staat er een plaatje met onze foto. Daaronder kan je gerust uw bericht plaatsen. Het kan natuurlijk ook via onze website www.radionova.be. En natuurlijk ook via onze Radio Nova app.
0: Ja, en vertel maar eens. Er is al een verzoekplaat binnengekomen.
1: Ja, Maddie de Smet die vraagt een plaat aan. Ze zegt graag een liedje van Elton John, Crocodile Rock. Voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova.
0: Ja, ja, we gaan hem natuurlijk draaien. We wensen jullie allemaal een goede morgen. Ondertussen zijn hier de wolken verschenen, Gerda. Brrr, ziet er niet goed uit. Het windje steekt op. Dus, maar kom, we gaan het fijnste.

0: Het is de plaat die we draaiden op verzoek hier bij Radio Nova op deze zaterdagmorgen. Vandaag 29 augustus alweer al. Dat was inderdaad die welgekende kwakkedaanwak. Dat was inderdaad Elton John. Even kijken, we moeten naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Dag Ruud, dat is Martin hier. Hè?
0: Dag Martin, goedemorgen. Hoe gaat het ermee?
1: Wel redelijk, ja.
0: Redelijk?
1: Ja.
0: Oké, okay, jullie proberen... Jullie
1: moeten altijd het beste weer napakken.
0: Ik wilde het net zeggen, jullie proberen daar met z'n tweetjes gewoon het beste van te maken. Dat is altijd
1: het beste te maken, ja.
0: Ja, voilà. Meer moet dat niet zijn. En een beetje genieten, genieten van de muziek van Radio Nova. Hè?
1: Van het moment dat je op een ouderdom komt, hè.
0: Maar dat klopt ook allemaal wel een klein beetje, hoor, Martin.
1: Ja.
0: Klopt helemaal wat dat gezegd. Zeg, vertel het eens, hè. Wat kunnen we voor jou doen?
1: En wel, ik had graag dat platje gehad van Danny...
0: Danny Christian. Ja.
1: Liefde is als een roos.
0: Ja.
1: Ja.
0: En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: En wel, voor heel het Nova-team.
0: Dank je wel.
1: Alle medewerkers en DJ's en wie weet ik allemaal. En iedereen dat ik ken.
0: Ja.
1: Zieke mensen, eenzame mensen... Buren, familie, iedereen, hè, eigenlijk.
0: Gewoon eigenlijk voor iedereen dat op dit moment aan het luisteren is. En ik kan je vertellen, Martin, dat zijn op dit moment heel wat mensen. Dus ze gaan het allemaal gehoord hebben. We gaan jouw plaat draaien, Martin. Nog een fijne dag. En je mag tegen de Ruffin zeggen dat zijn plaat klaar staat. Maar ik hoor hem straks. Ik hoor hem straks nog wel.
1: Oh ja, dat is wel. En mij
0: hoort
1: morgen ook terug.
0: Ah, maar dat horen wij graag. Dat is heel plezant.
1: Ja,
0: zeg, Martin, nog een fijne dag, hè?
1: Ja, voor jullie ook, hè.
0: Tot ziens, hè. Dag.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

Hij probeert altijd zeer vrolijke liedjes uit te brengen. Deze Mart Hoogkamer uit Nederland. Dit was zijn allernieuwste plaat. En die heette Zijn er nog kroegen in de hemel? Nog een opmerkelijk bericht deze morgen in de kranten. Dat wij hier toch ook proberen een beetje op te volgen. In Hallo Weekend op de zaterdag en zondagmorgen. Wel, onze ambassadeur van Amerika heeft dan toch lovende woorden uitgesproken over België. Als er ons ooit iets overkomt, wel, dan zal Amerika er zijn. Trump houdt van België. Wel, heel plezant allemaal.

0: dat is al een heel oud liedje en dat konden we ook wel een klein beetje horen. Oh, ik moet hier heel even een andere plaat instarten, want we zouden normaal gezien iemand aan de lijn krijgen, maar dat gaan we nog heel even laten wachten. We gaan eerst nog eventjes heel iets anders draaien. We gaan nog even een uitstapje maken. Een uitstapje naar de zomer. Wel, ik heb zo'n klein beetje het gevoel dat de zomer van 2027 zal worden.
1: Mooi.

0: Ja, ik ga het ook meteen eens eventjes aan Ruffin vragen. Nou, Ruffin, wat denk jij ervan? Is de zomer voorbij?
1: Wow, nu nee, jongen. Dat gaat nog komen, hè.
0: Ik heb het ergens gelezen dat we half september nog een nazomertje gaan krijgen.
1: Ja, dat is de beste zomer, want nu was geen goede zomer, hè. Dat was veel te warm.
0: Het was veel te warm. Ik heb wel mensen vernomen die vonden het allemaal geweldig, die vonden het allemaal goed. Maar er waren nog mensen bij die zeiden van, het was weer wat te veel van het goede.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja.
0: We moeten het even afwachten. Hè? We draaien Frank Galan hier op de radio. Ondertussen aan de lijn Ruffin. En Ruffin, jij belt natuurlijk voor een plaat. Hè? Vertel het eens. Hè?
1: Asian Dreams van Jacques Cerci.
0: Ja, die hebben we ondertussen gevonden. Die had ik daar straks al doorgekregen. Dat we die moesten gaan draaien. En Ruffin, vertel het eens even. Wie mag dat allemaal zijn? Hè?
1: Voor mijn broer Martin.
0: Ja.
1: Voor haar ook al veel beterschap aanwens.
0: Ja.
1: Voor Lins en Pierre. Mijn zus Karin, ook veel beterschap. Mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Johan. Volledige Nova-team natuurlijk. Carla en Stef. Frank de Groot. Ruud en Gerda.
0: Dank u.
1: Monique en Eddie. Greta en Johnny. En ook Irene. Niet vergeten Nora. Haar zoon en zijn vriendin. En ook Frankie en Adin. Dat zijn ook mensen die luisteren, die nog niet dikwijls opgenoemd hebben.
0: En wie zijn dat?
1: Frankie en Nadine.
0: Frankie en Nadine, die zijn ook aan het luisteren. Wel, Frankie en Nadine, een goedemorgen. Welkom bij Radio Nova. En Ruffin...
1: Dat zijn ik in mijn bel.
0: Wat blieft?
1: Ik zal u zeggen dat ze ook een plaatje moeten navragen.
0: Ah, dat moeten we maar eens doen. Zeg maar dat ze eens een keertje bellen met de studio. Ze hoeven dat niet live op de radio te doen, hè. De mensen die mogen dat ook allemaal doorgeven aan Gerda. Gerda doet het allemaal noteren en dan draaien wij het op de radio. Dus, nee,
1: Frankie is daar niet... en ook Nadine is daar niet... die gaan dat wel doen.
0: Dus ze mogen gerust een keer bellen. Ze mogen dat aan Gerda doorgeven. En als ze echt zin hebben, dan mogen ze met mij even babbelen live op de radio.
1: Ja,
0: zeg. Okay. We gaan jouw plaat draaien, Ruffin. Jij vroeg Asian Dreams van Jack Jersey. Ja. We gaan hem draaien. Ruffin, een plezante zaterdag, hè?
1: Ja, tot morgen, hè.
0: Ja, tot morgen, hè.

0: Ja, aangevraagd hier op Radio Nova. Prachtnummer. Of wordt ook niet al te vaak gedraaid. Dus dan maakt het dan altijd eens zo plezant. Dit was Bruce Springsteen. En dat wel met zijn welgekende I'm on Fire. Gerda, de Romeo's. Ze hebben vorige week heel wat aandacht gekregen op de televisie. Hè? Want er was een documentaire over het reilen en zeilen van de drie kameraden onderweg. Hè?
1: Ja, de drie varkentjes.
0: De drie varkentjes. Oh, dat zullen ze niet graag horen dat je dat zegt, denk ik.
1: Dat is goed bedoeld hoor. Dat zijn er drie die op elkaar ingespeeld zijn tot en met. En die liefst van alle streken uithalen. Hè?
0: Ja, ze waren vorig weekend, dus het was vorige week zondagavond of zo, denk ik, dat het op de televisie was. Het reilen en zeilen achter de Romeo's. Hoe dat ze plezier maken tijdens uitstapjes richting concerten en dergelijke.
1: En ook hoe moeilijk dat ze het gehad hebben om geaccepteerd te worden.
0: Ja, inderdaad. Hun beginperiode liep allemaal heel moeizaam. Maar dan uiteindelijk kwam het toch, dat hadden ze ook wel een beetje te danken, denk ik, aan Tien om te zien, denk ik, dat ze dan werden gevraagd. En ze hebben op dit moment een nieuwe plaat, een zomersingle, laat het ons zo stellen. Ze waren ook genomineerd, geloof ik, voor zomerhit en dergelijke. Maar we willen ze nog eens heel graag laten horen hier. Dit is de allernieuwste plaat. Ik zag jou maar even.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Het zou gemakkelijk zijn, zeg maar. Heel even die agenda uitzetten. Huh?
1: Ja, inderdaad. Dat zou ruimte geven, hè?
0: Ja, ja, Gerda, jij zag net nog een heel triestig bericht staan, hè? In de ochtendkranten van de zaterdag, vandaag 29 augustus.
1: Ja, inderdaad. Rusland verliest elke maand 6000 soldaten meer dan het kan recruteren.
0: Inderdaad, 6000 slachtoffers.
1: En ik zie hier dat ze nog elke maand zo'n 1000 nieuwe soldaten bijkomen. Hè, ja. Van waar dat ze blijven komen,
0: dan weet ik. En die miserie die blijft maar duren.
1: Ja, maar Poetin gaat hem nu richten op de energieinfrastructuur in Oekraïne. En dat voor de komende winter. Ja. Zodanig dat hij eigenlijk ook niet alleen de legerdingen aanvalt, maar ook de gewone mens.
0: Ja, de waanzin in de wereld die gaat nog gewoon altijd verder. Maar we proberen er hier bij de radio toch het allervrolijkste van te maken. Gerda, hallo Josephine. Wie zingt het originele?
1: Dat ik niet weet.
0: We zijn gaan zoeken.
1: Er zijn met veel die het zingen.
0: En Gerda vroeg vanmorgen voor 9 uur. Hey, Ruud, we gaan vandaag Hello Josephine draaien. We hebben dat nummer uiteraard gevonden. Ik wil heel graag de versie van de Scorpions draaien. Maar ik denk dat Vets Domino het origineel heeft, denk ik dan, van al heel lang geleden. Dus Hello Josephine van de Scorpions dan
1: ja,
0: maar.
1: Ja, laat maar komen.
0: We gaan hem draaien.
2: Hello.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Het is haar allernieuwste plaat voor inderdaad de zus van, hè, van zus van Jan Smit, Monique Smit. En ik lees hier toch nog altijd dat het nog altijd een beetje rommelt tussen die twee. Dus het zou nog allemaal niet in orde zijn. We draaien ze wel hier op de radio. Op de zaterdagmorgen hier tot en met 12 uur is het Hallo Weekendtijd. Jouw favoriete muziek. Hè? Hebben jullie erin gedachten? 0469 18 83 60. Een berichtje via onze website, via onze Facebookpagina, via de Radio Nova app. Het kan allemaal. We gaan het zomers gevoeltje nog even verder zetten, terwijl hier toch wel wat donkere wolken samen.

Het is een remix uit 1993 alweer al voor deze Barry Manilow en dat wel met Copacabana. We kunnen er net eentje draaien voor 11 uur. Dit zijn de Carpenters. Dit is Sweet Sweet Smile.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket, de Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag regen en wind.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: dat maar opzwepend is, hè, dan vind jij het al geweldig, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, ja,
1: dat klopt wel.
0: En mee dat wij beginnen willen, te praten, gaat de telefoon. Maar we gaan jullie eerst even een hele goede morgen wensen. Hartelijk welkom bij Radio Nova. We zijn vertrokken voor deel 3. Deel 3 van Hallo Weekend. Dat wil zeggen dat we hier bij Radio Nova nog exact een uur hebben om jullie favoriete platen te draaien. Dat kan via 0469 18 83 60. Oftewel via onze website, de Radio Nova app, de Facebookpagina. Laat van jullie horen. We draaien jullie platen natuurlijk allemaal hier op de radio. Gerda is op dit moment druk aan het babbelen aan de telefoon. We gaan zo meteen even luisteren wie dat is. Maar eerst moeten we heel even naar onze Facebookpagina. Want jullie hebben vandaag kunnen ontdekken dat er een herinnering staat voor Michael Jackson. Wel, we willen die beste man toch ook nog eens een keertje draaien hier op de radio. Dit is een van zijn klassiekers. Het nummer dat heet uiteraard Billie Jean. Een goedemorgen allemaal.

0: mocht hij nog geleefd hebben. Hij zou vandaag 68 jaar zijn geworden. Deze Michael Jackson. Al de informatie over deze wereldartiest staan uiteraard te lezen op de Facebookpagina van Radio Nova. Ja, we moeten heel even naar onze telefoon. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe gaat het met Karin?
1: Met mij gaat het goed, ja.
0: Het gaat allemaal weer wat beter.
1: Ja.
0: Oké, dat is heel plezant om te horen, Karin. Zeg, vertel het eens, hè. Waarom belde jij naar de radio? Waarschijnlijk wilde jij een plaat laten draaien.
1: Ja, het plaatje van een tranen van een engel. Maar welke zanger dat is, dat weet ik niet.
0: Ja, Frank Galan, die zingt... jij vroeg Frank Galan met tranen in je ogen. Maar ik heb tranen van een engel gevonden. Ik hoop dat dat om die plaat gaat, want... Tranen in je ogen van Frank Galan had ik zo niet direct. Het zou kunnen dat die plaat ergens bestaat, maar in ieder geval, ik kon ze hier zo direct niet vinden. Dus we gaan Tranen van een engel draaien van Frank Galan. En voor wie mag dat allemaal zijn, Karin?
1: Ja, dat is voor mijn ventje Jurgen. Ook mijn twee zonen, Bart en Stijn. Ook voor Rufin en Martin. Ook voor Stordi. En ook voor jou, Ruud en Herda.
0: Dankjewel.
1: En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Oké, merci. Karin, wat zijn de plannen nog voor vandaag?
1: We zijn aan het denken, we gaan denk ik nog achter een valies gaan.
0: Gaat op vakantie?
1: Ja, binnen een week vertrekken we naar Rodos.
0: Godverdikke. Ik ben jaloers. Mag ik mee?
1: Ik zal zien dat er nog een plaatsje vrij is.
0: Dat er nog een plekje in uw koffer vrij is. gaan we niet doen. We gaan jullie in ieder geval alvast al wel een hele fijne vakantie wensen. Daar in Griekenland, Rodos. Het zal tof worden. En je weet het, Karin, als je ginder achter bent, kunt je ook luisteren naar de radio, hè?
1: Dat gaan we zeker doen en gaan we met tablet jullie ook volgen.
0: Maar dat is heel plezant. In ieder geval alvast een hele fijne vakantie. Geniet van onze muziek en we gaan jouw favoriete plaat hier draaien op de radio. Frank Galan en de tranen van een engel.
1: Ja.
0: Martin, tot de volgende keer, hè? Of wat zeg ik? Karin, excuseer, tot de volgende keer, hè?
1: Ja, tot de volgende.
0: De groeten aan de Jurgen, hè?
1: Zal ik zeker doen.
0: Oké, salukjes, hè? Ja. Dag, Karin.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Ja, weer zo een van die fijne klassiekers hier via radionova.be, oftewel via jouw internetradio. Gerrit, we worden uitgedacht, hè, op dit moment. We zijn alle hulplijnen aan het inschakelen om hier in plaats van Paul Severs en Cindy binnen te krijgen. Maar
1: ja, we vinden die momenteel niet, Mauricio, dus wij doen nog een poging om ze verder te zoeken.
0: Ja, onze grote baas is aan het zoeken achter dat nummer of dat we dat nog kunnen draaien op de radio. Hebben wij voor de verder nog verzoekplaten, Gerda? Dus nee, helemaal niks. Dus als jullie nog iets in gedachten hebben wat jullie op deze zaterdagmorgen nog heel graag willen horen via Radio Nova, wel, laat maar weten. Dat kan natuurlijk via 0469-1883-60. Een bericht via onze website, Facebookpagina, oftewel eentje via de Radio Nova app.

0: Ja, deze dame die heeft alleen maar vrolijke liedjes.
1: Echt? Dat is plezant, hè?
0: Ken je ze? José Sepp. José Sepp, dit is haar allernieuwste plaat. En dat nummer dat heette De Liefde Die Blijft. Gerda, we zijn erin geslaagd. Dat hebben we allemaal te danken aan Rudy. Want Rudy heeft ervoor gezorgd dat wij Paul Severs en Cindy kunnen draaien. Vertel.
1: Ja, wel, Mauricio die stuurde ons. Zou het mogelijk zijn een liedje te draaien van Polleke Severs? Cindy uit de CD Ik Wil Alleen Muziek. Wij hebben daar dus heel hard naar gezocht. En hij zegt, en dit voor alle mensen die graag muziek horen en zeker luisteren naar onze Radio Nova Eigenzinnig Anders.
0: We gaan het nu draaien, hier op de radio, in Hallo Weekend, op de zaterdagmorgen. Vandaag

0: voilà. Zo hebben we dat dan toch nog kunnen draaien hier op de radio namens Rudy. Die dat ervoor gezorgd heeft dat dat hier allemaal terecht kwam. En we konden Cindy draaien. En dat was speciaal voor Mauricio.
1: Ja, Cindy was een zware bevalling.
0: Ja, Cindy was even inderdaad een zware bevalling. Maar het is dan toch uiteindelijk gelukt. Gerda, hebben we nog andere verzoekplaten die we nog moeten behandelen? We hebben nog heel even. Dus het zou nog kunnen dat jij er nog eentje in gedachten hebt. Laat het ons nog vlug even weten via 046 1883 60. Ja, helemaal correct. Jij voerde deze nog, Gerda?
1: Ah ja, nog wij eventjes, zijn toch Nova?
0: Nog eventjes gaan dansen met de muziek van Radio Nova.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Want hebben we het tweede gedeelte van hun AFAS Dome concerten hebben we kunnen zien. We hebben gekeken. En daar konden we dan toch ook nog zien hoe populair dat ze wel zijn. De Originals K3 natuurlijk. En dat wel met Mama C. Hier zo bijna aan het einde van het programma. Ga je dan nog iets op verzoek dat we nog moeten draaien?
1: Nee.
0: Helemaal niks meer. Dan hebben we hier nog enkele klaarstaan vanuit deze studio. Deze CC Rome. Dit is Kiss Me. Richting 12 uur hier bij Radio Nova op de zaterdagmorgen.

0: hij zong heel lang geleden ook al die welgekende C'est moi. Dat was C. Jerome en dat wel met Kiss Me. Zo Gerda.
1: Het zit er weer op voor vandaag.
0: Het is alweer voorbij. Dit was Hallo Weekend voor de zaterdagmorgen. Maar we zijn niet lang weg, hè, want morgen...
1: Morgen zijn we er weer om 9 uur. Hè?
0: Morgen vroeg om 9 uur zijn we weer van de partij. Hebben jullie favoriete platen voor ons in gedachten? Gerda laat hier de Radio Nova-app openstaan. Dus stuur jullie platen voor morgen al door. Die we dan mogen draaien tussen 9 en 12 uur. Morgen vroeg plaatsen ook iets op onze Facebookpagina. En jullie kunnen morgen natuurlijk ook weer bellen via 0469 188360. Deze namiddag hebben we nog siesta zeker met Bert van Aarde.
1: Ja, tussen 1 en 4.
0: Tussen 1 en 4 uur komt ja. Bert van Aarde langs. Hij draait voor jullie de allerleukste muziek in siesta. Maak er nog een fijne dag van en graag tot morgen.
1: Dag allemaal.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bartunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eet- en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Het zal misschien pijn doen als je dat moet zeggen. Je hebt die ene gevonden en je bent gelukkig. Dus je mag dat mij vergeten. Dat waren de woorden van Luc Steno als beginplaat van deze nieuwe siesta. Beste vrienden, welkom bij Radio Nova. En met Frans Bauer gaan we naar de zevende hemel.

Voor alle moeders waarvan dat de dochter Sylvia heet. Hè? 1971, Dr. Hoek en de Medicine Show. En met een snuifje Julio Iglesias, Wesley Ponce die stelt zich vragen: word je ooit nog van mij? We zitten in 2019.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Ik denk toch niet dat dat tegen mij is, want ik ben niet gewoon van blaasjes wijd te maken, hè. Nelis Leeman en Leugenaar.
1: Ga nu maar weg, want jij bent uitgespeeld.
0: En daarvoor hadden we nog de Time Bandits en I'm Specialized in You. En wij gaan naar Duitsland. Du bist schön, wenn du lacht, Angelina. Dit zijn die Flippers.

0: Hij heeft nogal een gedachte over zijn eigen zelf, hè? Gentleman Jim, 1964 was dat. En Jim Reeves, and I guess I'm crazy. En wij krijgen dit nu.
1: Siesta. Souvenir.

Zij werd beschouwd als een van de grootste countryzangeressen. Zij had heel wat hits, onder andere 9 to 5, Jolene, I Will Always Love You, de originele ervan. En deze hier, You Are, dat was Dolly Parton. Zij verliet ons deze week, ze werd 80 jaar. Dit is de Siesta Souvenir van vandaag. Just as you are.

Denk maar aan de leerlingen die voor de eerste keer naar de kleuterschool gaan. Ofwel naar het eerste studiejaar. Ofwel naar het eerste secundair onderwijs. Of ja, ook voor de eerste keer naar de universiteit. Voor hen is het een nieuw begin in 2026. Dat waren Sam Goris en Sergio. Een meneer omgekomen in een vliegtuigongeval.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Het eerste ABBA-moment

Als deze zomers al voorbij zijn en je hebt je een zomerliefje opgedaan, kan je zeggen, ja, ik herinner mij deze laatste zomer. Hè. All Last Summer, tezamen, dat was het Siesta Abba moment. En inderdaad, daar was jij, ergens op een strand, in Spanje, of ergens anders natuurlijk. Wesley Bronkhorst.

Ja, de meeste mensen zullen daarin wel herkend hebben Après toi van Vicky Leandros. Het winnende Eurovisie songnummer in 1972 voor Luxemburg. Wesley Bronckhorst, en daar was jij. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van dat eerste uur. Ik ben er zo terug na 14 uur. Ik ga eruit met geluiden uit 1958. Connie Francis en Stupid Cupid.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Het is altijd moeilijk van tegen de stroom op te varen, ook in het leven. Hè. Dat was Wesley Krijn als insmijter van de tweede uur. Beste vrienden, welkom in Siesta. Meter 176, wij gaan dansen samen met de Gibb Brothers, de Bee Gees en You Should Be Dancing.

Zo wordt er zoveel bezongen, deze keer door Giovanni 1998, Santa Maria. En daarna de nieuwste cd in 2021 van de vier uit Zweden, ABBA.

Ik ben er helemaal niet voor, hè, voor die stierengevechten daar in Spanje. Word jij van mij? 2020, Michelangelo en de Toreador. En een van de grootste nummers van Karen en Richard Carpenter, Close to You.

En deze keer in het Nederlands omgezet door Frank en Mirella. Altijd vliegt de condor waar hij is. We zaten in 1990. En wij zitten zo aan het popcornduo.

We zaten in 1960 met Billy Borlin en I Want the Girl. En dat is dan de grote vraag, gaat zij ze vastkrijgen? En deze vraag wordt gesteld dan door Bobby Miller. The Big Question uit 1964, dat was het popcorn duo van vandaag. En dit is de instrumentale. Bekend van de anthem van Vrije Radio's, hè?

Eind jaren 60 werd hij beschouwd als een tweede Wiltura. Maar spijtig genoeg, het lot beslist er anders over. Hij kwam om in een auto-ongeval. Daniel Dirk, en er stond een regenboog in je ogen. All inclusive, daar gaan we naartoe met Davy.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ja, ja, we zitten naar Palena in het weekend. Een van de grote van Earth and Fire uit 1979. En als we dat konden doen, dan was de wereld misschien helemaal anders, hè? Suzy Marel, volg je dromen.

Maar dan moet het wel mooie dromen zijn, hè? Want nachtmerries mag je opzij laten, hè? Dat was 2020, Suzy Barrel. En wij zitten zo aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug, na 15 uur. Dus ik zou vragen, blijf bij mij. Dit is Roger Baten. Tot zo meteen. Blijf.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Allee, meisje, niet wenen, hè. Hij komt misschien wel nog terug, hè. Jannes was dat, 2006. Heb om mij maar geen verdriet. De eensmijter van dit derde uur. Beste vrienden, welkom in het derde uur bij Radio Nova. En natuurlijk in Siesta. En wij wensen aan alle luisteraars geluk. En dat doet Robert Pater ook.

0: Liefdesfontein. U beschreven door King Elvis Presley, 1962. En je moet niet liegen, hè? Zeg toch de waarheid in mijn gezicht, Bobby Prins.
1: Al

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

Loralien heeft een opsporingsbericht uitgeschreven, want jij verdween. En dat was een van de grote van die meneer, alverwege de jaren 80. Samen met No More Boleros, Love Is In Your Eyes, Gerard Joling. En een dame die zweeft op de vleugels van de liefde.

Wij gaan terug naar 1980. Mensen die in die periode heel wat hits hadden en die ook oude hits terug ophaalden. Zo bijvoorbeeld deze hier, Run Around Sue en...

Eventjes een rockertje van de jaren 80, 980, Racy en Runaround Sue. En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag, augustus 1962, toen op nummer 3.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Het moet een en ander geweest zijn, die Speedy Gonzales. Hè? Op nummer 2, Pat Boone. En de nummer 1, dat werd een wereldhit.

0: Ja, excuses voor een paar kraakjes, maar ja, het was nu eenmaal een 45 toerenplaat. Ray Charles, I Can't Stop Loving You, nummer 1 en een wereldhits, zoals ik al zei. Dat was de top 3 van augustus 1962. Op nummer 3, A Steel Guitar and A Glass of Wine en Paul Anka. Op nummer 2, Speedy Gonzales, Pat Boone. En op nummer 1, I Can't Stop Loving You en Ray Charles.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

En jij alleen telt, hè. Evert van Uygenvoort was dat. En wij gaan naar 1988 met een paar meiden. En die beleven de liefde in de eerste graad, hè. Bananarama en Love in the First Degree. Love.

Zij willen liefde van de bovenste planken. Love in the first degree. '988 zaten we met de Bananarama Girls. En zo zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Maak er nog een fijn weekend van, een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag, 13, 16 uur, via jouw Radio Nova. Eigenzinnig anders. Ik ga eruit met een herinnering die blijft. Hopelijk is het een goede herinnering. Gino Verano, 2016. Groetjes. Nee.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Completamente bloccata tutta la strada, teste di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova, ook dit

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Sulle ghinaglia, per farti rendere conto, come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, testi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, hallucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk.

0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zullen we eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Nino, we gaan pleiten. Andy, zet de auto voor. We gaan. Mazzel.
1: Kom, we gaan bij Andy.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
2: Het is nu 12 uur.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
5: Samen gaan we erachter horen.
4: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.